0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Russische aanval op een van de NAVO-landen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat dat niet zou gebeuren zolang Rusland in oorlog is met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten sluiten een kleine aanval de komende jaren nu toch niet meer uit. President Poetin zou de NAVO daarmee op de proef willen stellen. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen, 3 vrouwen en de piloot. Toestel kwam neer in een nationaal park dat populair is onder toeristen. Volgens Braziliaanse media waren de 3 Colombiaanse vrouwen familie van elkaar, een oma, moeder en dochter. Meer dan 20.000 inwoners van West-Canada moeten hun huizen verlaten vanwege natuurbranden in het gebied. De overheid waarschuwt dat de vuurzee zich ongelooflijk snel verspreidt. De brand is sinds het begin van de dag al bijna dubbel zo groot geworden. In totaal woeden er meer dan 100 verschillende branden in de provincie. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lijkt erop dat de straat van Hormuz voorlopig gesloten blijft. Iran is met een eisenpakket gekomen. Ze willen onder andere dat Amerika al haar troepen terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en stopt met het geweld in het Midden-Oosten. Pas dan gaat de belangrijke vaarroute weer open. In West-Canada zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor enorme natuurbranden. Huizen werden verwoest, meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten en de noodtoestand is uitgeroepen. Ook in Europa gaan stukken natuurgebied in vlammen op. Daardoor werden bij het Gardameer in Noord-Italië ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft die uitgezaaid was naar zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft de zoon van Biden, Hunter, gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader zo te zien. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de Straat van Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht, zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend, maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg raakte 1 iemand gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. Het weer van Weer Online? Helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week de Urker Mansformatie.

vijand komt gerijden, dus de stroom en de legerplaatsen reed. O, dan vat mijn hand.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister deze zomer naar meditaties en muziek uit het archief van Een Goede Zondag. Dames en heren, van harte goedemorgen en welkom bij Een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. De vorige week was het Pinksteren. De laatste van de heilsfeiten die begonnen met de Adventsweken. En dat betekent dat we nu de feestloze periode ingaan, als ik dat zo mag zeggen. Maar je kunt ook zeggen, is het niet iedere zondag feest als het evangelie wordt verkondigd? We zullen dat niet iedere zondag zo beleven, denk ik. Maar het is goed om daar af en toe bij stil te staan. We gaan vandaag luisteren naar Exodus 19. En dominee Barbara Lamin die verzorgt de meditatie. Exodus 19 gaat onder meer over de verschijning van de Here op de Sinaï en de voorbereiding op de 10 geboden. Je kunt zeggen dat God daar zijn verbond weer vernieuwt. En daarom gaan we nu luisteren naar Psalm 105. Met in vers 5: God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar, en er komt de zin, maar eeuwig zijn verbond gedenken.

Dat was samenzang uit Nieuwpoort met Psalm 105. We gaan nu naar het Groot Johannes de Heerkoor. Het zingt een gezang niet uit de bundel van Johannes de Heer, maar gezang 147. Prijst mijn ziel de hemelkoning, brengt uw schatting aan zijn voet, die mij door zijn gunstbetoning heil, vergeving, smaken doet. Ik wijs op de woorden dat door de gunstbetoning van God, in de Bijbel vaak goedgunstigheid genoemd, er voor ons heil en vergeving mag zijn. Je zit er misschien zo overheen, maar ook na de kerkelijke feestdagen is dat toch wel de kern. Er is heil en vergeving door het bloed van Christus, omdat God zijn, en dan komt het woord weer, gunstbetoning laat zien. Laten we ervan gaan zingen.

Dat was het Groot Johannes de Heerkoor. Nu naar een eenzame zangeres. Althans, ze zingt alleen. Joke Buijs met het lied Ik wil u prijzen, heer.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Barbara Lamain over Exodus 19. Als tussenzang horen we een lied dat mooi aansluit op deze meditatie. Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig.
1: Als je rook en vuur ziet, waar denk je dan aan? Soms zien we het op tv. Meestal is dat dan geen goed nieuws. Het is een aanslag, een explosie. Rook en vuur zijn vaak tekenen van gevaar en van geweld. Tekenen van onheiligheid. Als je rook en vuur ziet, waar denk je dan aan? We lazen net erover. Het zijn tekenen die te zien zijn bij de Sinaï als God verschijnt. Tekenen van de majesteit van God. Tekenen van de heiligheid van God. Voor wie onze onheiligheid niet kan bestaan. Rook en vuur en donder en bliksem. In de Bijbel zijn het tekenen dat God verschijnt, God die heilig is. En de enige passende reactie van ons is eerbied en ontzag. Als je donder en bliksem hoort, waar denk je dan aan? Mijn overgrootmoeder heb ik nooit gekend, maar in de familie wordt ze nog herinnerd door één ding dat ze geregeld deed. Als het onweer kwam opzetten en als het ging donderen en bliksemen, dan pakte ze de koperen pot, zette die op haar hoofd. Ze ging naar de gang en ze ging zitten in de kast onder de trap. En ze zei tegen haar kinderen en kleinkinderen: stil, kinders, de Heere spreekt. Stil, kinderen, God spreekt als het onweert. Ja, dat dachten mensen toen nog, hè? Toen ze nog niet zoveel wisten van natuurkunde als wij. Wij weten inmiddels hoe dat werkt met elektriciteit en ontlading. En dan gebeurt dat. Als wij onweer horen, dan denken we misschien: heb ik de tuinkussens wel naar binnen gehaald? Of we kijken misschien naar buiten en vinden het mooi vuurwerk om naar te kijken. Ik denk dat weinig van ons bij onweer en donder en bliksem denken aan God. Want ja, door de wetenschap weten we beter. En die wetenschap is toch winst? In veel opzichten wel, ja. Maar wat hebben we ook veel verloren? Dat we God zien in de tekenen om ons heen. Dat we Gods heiligheid zien en dat we ontzag voelen. Heb je dat wel eens? Dat je iets ziet, iets hoort, wat te groot is voor jezelf, waar je stil van wordt. Zou het God kunnen zijn? Aan het begin van Exodus verschijnt God aan Mozes. En het gebeurt niet zomaar. Er is een brandende braamspruik. God spreekt. En Mozes moet de schoenen van zijn voeten doen en afstand houden van die braamstruik. God roept hem om zijn volk Israël te bevrijden uit Egypte, uit de slavernij. En Mozes zegt: wie ben ik dat ik dat zou kunnen doen? En Mozes heeft allerlei bedenkingen. Ik kan het niet. Ik kan niet goed praten. En wat gaan de mensen wel niet zeggen? En God trekt hem over de streep om het toch te doen. Kleine Mozes, uitverkoren, tegen wil en dank door die grote God. Kleine Mozes, grote God.

God openbaart zich nu op de Sinaï. En dat gebeurt niet zomaar. God daalt neer naar de aarde. En dat betekent dat het volk zich daarop moet voorbereiden. Ze moeten zich heiligen, zich wassen en klaar zijn op de derde dag. Ze moeten afstand houden en mogen de berg niet op. Want dat is de plek waar God zich zal openbaren. En als je daar te dichtbij komt, dan overleef je het niet. En ze mogen ook de dagen ervoor geen seksueel contact hebben. Niet als een les tegen seksueel verlangen, maar dit is priesterlijke taal. Je moet je nu niet bezighouden met de dingen van het normale leven die op zich prima zijn, maar die horen bij het gewone dagelijkse leven. Wat er nu staat te gebeuren is niet het gewone dagelijkse leven. Wat er nu staat te gebeuren is heel erg bijzonder en zal alle dagen en alle jaren en alle eeuwen hierna stempelen. Het volk moet zich 3 dagen voorbereiden. Dat betekent dat ze ruimte krijgen om goed te focussen. Zodat de mensen sober zijn, nuchter en uitgeslapen. Om zo uit vrije wil werkelijk ja te kunnen zeggen tegen God en zijn verbond. God wil dat we zelf kiezen voor hem, uit vrije wil. En op de derde dag daalt God af. Op zo'n manier dat iedereen het merkt, het dondert en bliksemt. En zeer luid klinkt het geschal van de ramshoorn. Iedereen in het kamp beeft. En Mozes leidt het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg blijven ze staan. De berg die trilt en in rook is gehuld, adembenemend. Mozes mag dichterbij komen en God gaat spreken. Kleine Mozes, uitverkoren tegen wil en dank door de grote God. God wil een verbond sluiten met het volk. En hij vertelt aan Mozes wat hij tegen het volk moet zeggen. Als je mijn verbond ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, dan zul je zijn een kostbaar bezit voor mij. Een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Dat is de roeping voor Israël. God is heilig. Israël is bedoeld om heilig te zijn, een koninkrijk van priesters. Israël wordt afgezonderd door God om een priestervolk te worden voor het heil van de hele wereld. Ze zijn apart gezet om tot zegen te zijn, om namens de wereld God te loven, om namens de wereld te bidden tot God en de wereld te laten zien wie deze God is. Wij zijn als christen bedoeld ook om heilig te zijn. Dat betekent dat we apart gezet zijn. Niet zomaar, maar met een bedoeling. Wij zijn apart gezet om tot zegen te zijn voor de wereld. Om God te dienen. Ook namens de mensen die niet geloven. Om namens de wereld God te loven. Om namens de wereld te bidden tot hem. Dus ook namens de mensen in je straat, de mensen op je werk. En ook om anderen uit te nodigen. Om daarin mee te doen, daar zijn wij ook toe geroepen. En we zijn geroepen om zegenend aanwezig te zijn in deze wereld. Te zegenen, te dienen en te vertellen over deze God. Want heilig zijn betekent ook hoopvol zijn. God zet ons apart om de wereld te herinneren aan hemzelf. Dat hij er is en dat er dus hoop is. Hoop voor deze onheilige wereld. Omdat er een God is die heilig is en die afdaalt naar ons. God wil dat Israël zou kiezen voor hem. Hij wil dat wij kiezen voor hem. En dat wij met deze God verder door het leven gaan.

Van Psalm 121 naar een lied dat gaat over de toekomst. Een toekomst vol van hoop. Nou, dan weet je het wel. Het is op dit moment het meest populaire lied op Grootnieuws Radio. En ik krijg vragen liturgieën als ik in een gemeente moet voorgaan. En ook in die liturgieën staat vaak ook dit lied vermeld. De uitvoerende, dit keer het koor Tin Speranza. Die titel komt uit het Papiamento en betekent heb hoop. Nou, dat is toepasselijk voor dit lied.

Dat was een lied dat vaak uitbundig wordt gezongen. Zeker als het het laatste lied is in de liturgie, vlak voor het uitgaan van de kerk of de gemeente. Een lied met een meer ingetogen karakter is het volgende. Luister maar naar de eerste regels. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer. En ik zei het al, als je heel Exodus 19 leest, dan kom je onder de indruk van de majesteit en de heiligheid van God. Zo mochten de priesters en het volk niet dicht bij de berg komen. Bij een berg die donderde en bliksemde vanwege de heiligheid van God, zo staat er. Mooi dat we dan als gemeente van het Nieuwe Testament dit lied mogen zingen, namelijk met eerbied en ontzag.

Tja, gelovigen zijn heiligen. Dat betekent dat we apart gezijnd zijn om God, de naaste en de wereld te dienen. Dat hoorden we in de meditatie. Een lied dat hier mooi op aansluit is het lied met de titel Voor alle heiligen in de heerlijkheid. En het lied gaat dan verder. Die u beleden in hun aardse strijd. Zij uw naam, lof, o Jezus, te alle tijd. Halleluja, halleluja. En ik denk ook aan de zin, ge hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. Weer dat motief van gelovigen die als pelgrims onderweg zijn naar het Vaderhuis. Een toekomst vol van hoop. Ik denk dat die pelgrimsgestalte nog wel eens weg is, ook als ik naar mezelf kijk. En daarom is het goed om het telkens weer in tekst en in lied.

Net zong een lied over de heiligheid van God. En er zijn er meer. Dat is ook wel begrijpelijk. Heiligheid van God. Majesteit en heerlijkheid. Een titel is: hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn.

Voor ons slotlied gaan we weer naar het boek van de psalmen. Een psalm die gezongen had kunnen worden bij de Sinaï als die psalm al gedicht was. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert. Eert zijn hoogbestel. Samenzang vanuit de Oude Kerk in Ede. Ja, het uur zit er bijna op. Meteen Tom Herlaar en ik dank je voor het luisteren.

0: Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten, trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand en die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Er stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In een provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachte waren bekenden van elkaar, dat zegt de politie. Het schieten gebeurde in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis aangetroffen. Tijdens de schietpartij waren er ook 3 kinderen in het huis. De hitte en aanhoudende droogte in Europa kunnen de economie een flinke knauw geven, blijkt uit een rapport van Triodos Bank. Zo heeft de transport last van de lage waterstanden in rivieren en kunnen energiecentrales door gebrek aan koelwater minder stroom opwekken. Door het extreme weer gaan ook veel prijzen omhoog, zegt de bank. Dan het weer van Weer Online. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Er hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week de Urker Mansformatie.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rotterdamse wijk De S is 's nachts weer rustig sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie, die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot half oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beide zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn 2 verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De 2 belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden op de strand is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg.

0: gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. Er is boven Nederland iets bijzonders te zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een 5e regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen. Daar was het ruim boven de 25 graden. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die je dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Wiegen is een natuurbrand uitgebroken. De brandweer is er al bij en de veiligheidsregio meldt dat er versterking onderweg is. Er staat in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En volgens de brandweer breidt het vuur zich uit. Mensen worden opgeroepen om niet te komen kijken. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden hulpverleners ze niet bereiken. Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad en gingen bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was, maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken en dat is een van de voorwaarden. Hij zeide eerder deze week al twijfel en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week de Urker Mansformatie.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust en even later ontstond weer brand op een plek dichtbij. Omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Ook in Soest staat een stuk bos in brand. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Een invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaasje hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de 2e keer. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui van het bergklassement en Lorena Wiebes de groene van het puntenklassement. Het weer van Weer Online. Vanavond komt er wat bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. In Wijchen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel gehaald, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Loof nu de Heer, Psalm 150 werd gezongen door het mannenkoor Canticum uit Gouda.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 852. Vanavond een gesprek met Martin Mans over de Urkermans-formatie die binnenkort een vervolg gaat geven aan de Zomertour. En op de muziekstandaard ligt een lied dat is uitgekozen door Edith Post. Het heeft ook alles te maken met het kleinkoor Promusic dat één keer per jaar concerten in Oostenrijk geeft. Nou, dat straks. Eerst naar muziek van het christelijk liederes mannenkoor Ichtes. En we gaan naar Wouwbrugge voor muziek van de Lofstem. En zij zingen voor ons Heilige Geest van God. Opwekkingslied 343.

Werk, want de nacht zal komen. Ja, misschien denk je, ja, hallo, ik heb net even een paar weken vakantie. Begin me niet over werk, maar zo gaat het lied. Nou, een keer Johannes de Heerlied 135. Werk, want de nacht zal komen. Werd gezongen door het christelijk liedrechts mannenkoor Ichtes. Voordat ik in gesprek ga met Martin Mans over de zomertour van de Urkermans formatie, eerst een instrumentale bijdrage van Jan Mulder. En ja, ik word er wel enthousiast van. Victory.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week de Urkermansformatie.
2: Komende week is de Urkermansformatie ons Blijde Klanken Koor van de Week. Je gaat ze lekker vaak voorbij horen komen. En vandaag spreek ik over deze Urkermansformatie met Mans zelf. Martin Mans, een hele goede avond.
3: Goedenavond, Hans.
2: Ja, je bent terug van een periode weg geweest. Ik zag grote leegte in je concertagenda. Dat suggereert dat je even een paar weken rust hebt gehad.
3: Ja, klopt ja. En dan gaan we traditiegetrouw naar het prachtige Zeeland. Ik kom een klein beetje uit die contraien. Ik kom van Vlakkelen, ben ik geboren en getogen. Je wordt nooit echt Zeeuw. Maar toch is het een beetje dezelfde natuur. Wat me heel erg altijd aanspreekt, de zee. Mm-hmm. En heerlijk gewandeld langs de zee. We zaten in Koudekerken. En ja, prachtig. Lekker.
2: Maar als je zegt zee, sommige mensen denken dan gelijk aan op de hele dag op het strand liggen. Is dat bij jou ook zo? Ben je meer een duinwandelaar?
3: Ja, precies. Lekker wandelen, maar ook langs de kust. En als je naar de zee zit te kijken. Ik doe er ook altijd weer inspiratie door op. Ja? Dat je gewoon lekker weer een soort jezelf oplaadt. Als je naar de zee kijkt op maandag en je gaat op dinsdag weer, is het toch anders dan maandag.
2: Wat voor soort vakantieganger ben je? Ben je iemand die dan ook een tent opzet of een caravan? Of ben je meer zo van, doe maar een huisje?
3: Ja, een huisje, ja. Ja, het moet ongeveer even goed zijn als thuis of iets beter.
2: Oh, kijk.
3: Ja,
2: ja dus
3: net zo goed thuis blijven.
2: Ja, anders kun je net zo goed thuis. Maar thuis heb je geen zee.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt.
2: Maar goed. Zo is dat. Oké, maar dat ligt achter ons. We kijken nu ook even naar de Urkermansformatie. Het is al jaren een traditie dat jullie in de zomer allerlei zomerconcerten geven. Ja. Waarom doen jullie dat eigenlijk?
3: Nou, dat is ook een beetje omdat het een beetje los is, staat van alle andere koren. We doen juist in periodes dat al het andere stil ligt. Mm-hmm. Doen we met deze groep doen we dingen. En dat is zomerconcerten geven op vakantieplaatsen. Is een van de belangrijke dingen van de

0: We gaan naar Friesland. Langs de Friese meren zitten we. Maar ons eerste zomerconcert nu bijvoorbeeld is op 19 augustus in Middelburg in het mooie Zeeland. En dan gaan we naar Katwijk, ook aan de zee natuurlijk. Ja, Lunteren is dan weer op de Veluwe. Dat is natuurlijk ook een prachtig vakantiegebied. Ommen, nou, prachtig bij Hardenberg, die hoek. Epe, weer even terug naar de Veluwe. Nou, en dan eindigen we de zomertour in het mooie Sliedrecht,
1: ja.
0: Baggerdorp.
1: Zijn dat allemaal een beetje de gebruikelijke locaties? Pak je elke zomer een beetje dezelfde regio's? Of kijk je ook elke zomer van, hey, we pakken even een andere vakantieplek?
0: Ja, af en toe proberen we weer wat nieuwe locaties te vinden. Maar er zijn heel veel tradities. En we proberen ook altijd een beetje het land te bestrijken waar de aanhang, de liefhebbers van UMF zitten. En dat is inderdaad Friesland. Noord-Holland niet zoveel, maar het centrum van het land ook wel. De Veluwe, Zeeland veel. En Brabant en Limburg niet. Want daar houden ze van andere dingen. Houden ze meer van Guus Meeuwis, denk ik. Maar UMF heeft best een groot bereik. Heel veel aanhang. En het is altijd een feest om met die jongens de zomertour te doen. De mensen die dan komen, dan komt er een in zijn korte broek. En dan komt er een gewoon lekker. Mensen zijn ook lekker met vakantie, weet je wel. Helemaal prima.
1: Ja. Vind je die, ja, dat is een beetje inlegkunde. Maar vind je die concerten door die ontspanning ook leuker dan andere concerten?
0: Ja, het woord leuk vind ik nooit zo'n leuk woord. Maar in dit geval wel. Het is ook wel een programma. We beginnen traditiegetrouw altijd wel met liederen. Het geestelijk lied staat voorop. Daar beginnen we mee. Liederen over de zee en de storm en zo doen we altijd wel. We hebben jarenlang gehad dat we een soort procesje hadden. Zingend opkwamen met Psalm 107. Zij die de zee bevaren. Maar we hebben nu de bladzij omgeslagen naar Psalm 108. Mijn hart door hemel majesteit. Daar komen we nu speciale bewerking voor gemaakt. Voor de mannen. Daar komen we nu zingend mee op. En dan gaan we op een gegeven moment langzaam vanuit de psalmen gaan we naar het. Bijvoorbeeld, we hebben een prachtig arrangement van Mark Brandwijk over het lied Op die dag in de hemel. Zo ontzettend mooi. En dan langzaam maar zeker in het tweede gedeelte na de pauze gaan we wat meer populair en wat klassieker repertoire doen. En dan eindigen we met een glimlach bijvoorbeeld met The Rhythm of Life. Dat gaat over iemand die met zijn buurman aan de wandel is en over het ritme van het leven discussieert. En dat het ritme best wel eens aan de hoge kant kan zijn.
1: Mm.
0: En daar eindigen we dan mee. En dat is leuk.
1: Ja, dat is, bedoel, zo'n toepasselijk lied. Juist in een periode dat iedereen of veel mensen een stuk ontspanning zoeken en even het ritme van het leven wat naar beneden willen brengen. Als je zelf een vakantie achter de rug hebt en je kijkt naar zo'n tour, is dit dan ook een beetje een soort aperitief op een nieuwe koorseizoen?
0: Ja, dat klopt. Het is sowieso een heel andere manier van het dirigeren van een groot mannenkoor, waar ik er ook een paar van mag dirigeren. Bij deze mannen is het echt van, als je gaat repeteren ook, je luistert. Ze moeten zich thuis voorbereiden op nieuwe muziek. En je luistert dan op de repetitie van hoe is de interpretatie van die zangers. En er zitten best een stel getalenteerde stemmen bij. En daar luister ik ook naar. En je maakt dan eigenlijk veel meer samen muziek. En dat is het leuke van die concerten ook. Ik ben als dirigent niet de dirigent die daar staat en helemaal bepaalt. Nee, we doen het samen. En bij een groot mannenkoor is het natuurlijk veel meer van, bij een orkest ook. Jij bent de leider die het bepaalt. Maar dit doen we echt samen. En dat vind ik ook het leuke ervan. Het ontspannende ervan. En de loop van zo'n serie concerten ga ik als dirigent ook steeds minder dirigeren. Op een gegeven moment doe ik alleen nog maar wat met mijn ogen. Met mijn wenkbrauwen. Ik geef wat aan hier en daar. Weet je wel. En dan maak je heerlijk samen muziek.
1: Ja.
0: Mooi om te doen.
1: Toch even over de Rhythm of Life. De vakantie is achter de rug. Ik zei het al. Het koorseizoen is nog niet echt begonnen. Maar ik zie me een partij orgelconcerten in de komende weken op de planning staan. Jij moet eigenlijk wel weer volle bak in de vaart der volkeren aan de slag.
0: Ja, en het mooie van vind ik die combinatie. Kijk, als je orgelconcerten geeft, dan ben je natuurlijk de solist. En je zit er hoog en droog achter de klavieren van zo'n imposant instrument. Feike Asme, die zei altijd, het is een soort orkaan van geluid die over je heen komt. Nou, zo ervaar ik dat ook. Vind ik hartstikke mooi om te doen. Maar op een gegeven moment begin ik dan ook weer te verlangen naar gewoon lekker tussen de mensen op de dirigeerbok en samen weer het loflied aanheffen.
1: Ja, eentje wil ik er toch even uitlichten. Even los van de UMF-concerten. Die zal ik straks nog even op een rijtje zetten. Maar volgende week, de 15e, heb jij twee jubileumconcerten staan in Kampen. 'S Middags een kinderconcert met Noortje. 'S Avonds een combinatie met Arjen Rit Post op de trompet. Dat klinkt als een volle dag, maar ook een hele leuke dag.
0: Ja, fantastisch. Dat zijn natuurlijk ook echt waar ik het over had. Dat jubileum, dat ik dat vieren mag met muzikanten. muzikale vrienden, waar ik wat mee heb. Dat vind ik echt het allermooiste van die hele tour. Het gaat er niet om dat ik 50 jaar organist ben. Dat is eigenlijk ook alleen, dat is niet mijn eigen verdienste. Toen ik als jochie van 11 jaar gevraagd werd door een ouderling van de gereformeerde gemeente en Willesand, wil jij zondag spelen? Toen ging het er niet om van dat ik zo verschrikkelijk goed kon orgel spelen, maar het ging erom dat ze het vertrouwen gaven aan zo'n jochie van 11 om de samenzang te begeleiden. Dat vond ik zo mooi. En dat ik dat tot nu mag vieren met mensen waar ik wat mee heb. Bijvoorbeeld met Noortje van Middelkoop. Ik heb samen met haar ook aan jouw uitzendingen gezeten natuurlijk. En toen hebben we het gehad over de psalmen. Over de psalmodieën en zo. En als je dan met zulke mensen samen jubileum mag vieren. Dat is alleen maar dankbaarheid overheerst dan.
1: Wat voor verwachting ligt daarbij? Verwacht je dan een hele middag vol... het is een kinderconcert. Ik heb weten dat jullie en vooral ook Noortje dat heel goed kan met die kinderen. Verwacht je dat die hele bovenkerk dan vol met kinderen zit?
0: Ramvol. Ja? Ja, dat denk ik zeker. En wat je zegt, Noortje, die kan dat ontzettend goed. Ze heeft dan ook allerlei instrumenten bij zich. Ze speelt natuurlijk zelf panfluit en accordeon, maar ze heeft allerlei slaginstrumenten en noem maar een Russell Range stick heeft ze bij zich. En ze betrekt de kinderen ook bij. Op een gegeven moment haalt ze er dan een hele groep naar voren. Die mogen dan allemaal wat doen en dan mag iemand wat zingen. Dus haar interactie met die kinderen is fantastisch. En ik speel er dan op in vanaf het orgel.
1: Ja.
0: En ik kijk er enorm naar uit.
1: Ja, maar goed, we hebben het nu over die jubileumconcerten en het is goed dat we die benoemen, maar de insteek van dit gesprek was natuurlijk ook ons Blijde Klanken Koor van de Week, de Urkermans formatie. Ik noem het even, 19 augustus gaat de zomertour verder in Middelburg en zoals Martin al zei, in de weken daarna gaan zij langs Katwijk aan Zee, Lunteren, Ommen, Epe en Sliedrecht. En alle concerten van Martin staan overzichtelijk op een rij op de website martinmans.nl. En over een aantal weken gaat ook het officiële koorseizoen weer van start. Ben je er al klaar voor?
0: Zeker. Wat ik altijd probeer in de voorbereiding te doen, dat is dat ik in juni al klaarmaak wat ik aan muziek ga doen vanaf eind augustus, begin september, als we weer gaan starten. En het is toch altijd weer een beetje de aanloop naar kerst. Want zo zitten koren leven een beetje in elkaar. De eerste helft van het jaar ben je bezig met Passie Pasen, Oranje concerten als je die doet. En de tweede helft van het jaar staat vaak in het teken. September begin je eigenlijk al met advent, kerst voorbereiden. En dan gaat het natuurlijk niet om het stille nacht en het eren zijn God, want dat loopt wel. Maar nieuwe dingen studeren. En daartussendoor komen dan in oktober komen nog wel eens dingen voorbij, bijvoorbeeld rond de hervorming en zo. Maar het is toch met name de Gouden Stem en de Mannenkoor Nijkerk. Ik doe meestal vanaf eind november tot half december doen ze toch wel 4-5 kerstconcerten. Dus daar gaan we nu voor studeren. En dat ligt allemaal klaar. En ik heb er zin in.
1: Ja, ik kan me ook goed voorstellen als het begin september is en de dirigent zegt, jongens, hebben jullie een goede zomer gehad? We beginnen met Stille Nacht. Ja. Dat wel even wennen zou zijn geweest. Ja. Maar het is wel een beetje hoe dingen gaan. Ik wens je voor nu in ieder geval met de Urkermans formatie ontzettend mooie tweede gedeelte van de tour toe. En bij de orgelconcerten ook heel veel plezier. Martin Mans, dankjewel.
0: Dankjewel, Hans.

Licht van de wereld. Gezongen door het christelijk koor Jicht o Jui. Het is een nieuwe opname. Staat pas 2 weken op hun YouTube-kanaal. Het is een opname van begin juni, toen zij zongen in de grote kerk van Dordrecht. Solist in dit lied was Herbert Vlier. En daarvoor hoorden we Edelweiss. Natuurlijk uit die beroemde film van The Sound of Music. Met dat Zwitserse-Oostenrijkse gevoel daarbij. Het leek me mooi in deze zomerperiode. Een uitvoering van de Urkermans-formatie. Ik wil zingen van mijn heiland. We gaan dat zo horen. Het wordt gezongen door het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem. Maar eerst naar Psalm 100. Een uitvoering van Laudate Deum uit Apeldoorn.

0: Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf van het kruishout en mij redde van de dood. Zing, o zing, van mijn verlosser, met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Ik wil zingen van mijn heiland, werd gezongen door het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem.
1: De muziekstandaard.
0: Het is zomer en in deze zomerse periode is het leuk om mensen ook even naar hun zomerse muzikale herinneringen te vragen. En die vraag heb ik ook voorgelegd aan Edith Post. Edith, goedenavond. Ja, zomermuziek, ja, volgens mij kunnen we daar 100.000 kanten mee op. Maar jij hebt een richting bepaald en komt uit bij muziek van John Rutter.
2: Ja.
0: Niet helemaal een onverwachte keuze, maar, nee. Waarom ben je vandaag bij For the Beauty of the Earth uitgekomen?
2: Ja, nou, dat heeft ook een beetje een zomerse herinnering. Misschien weten de mensen het misschien niet, dat wij wel één keer per jaar naar Oostenrijk vertrekken in de zomer met een samengesteld koor. Koortje, klein koor. En dan zit er eigenlijk altijd wel wat van Rutter bij. Want ja, met Rutter kan je natuurlijk altijd aankomen.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, wij doen natuurlijk dan een aantal concerten. En dat moet niet heel zwaar zijn. We gaan daar naar een kerk en er zitten heel veel toeristen. Dus die willen van alles horen, maar niet hele zware, moeilijke muziek. Maar Rutter zit daar dan ook bij. En van Rutter word je gewoon blij. Tenminste, een aantal stukken, word je gewoon blij. En je ziet het ook, je ziet het aan koorleden, maar je ziet het ook in de kerk. Het tovert een glimlach op je gezicht.
0: Ja.
2: Dat is ook, en For the Beauty of the Earth is ook een dankbaar lied. Want het gaat ook over dank aan God voor de dag. Voor ieder uur, voor natuur, schepping, familie, liefde. En vooral het laatste couplet, het bouwt ook helemaal op. Dat is altijd zo met Rutter, het wordt steeds iets hoger. En vooral het laatste couplet voor Gods gift van liefde en genade. En daarom zingen wij dit lied vol vreugde, staat er dan in de Engelse tekst. En ja, dat doen wij dan, zeker. Altijd weer.
0: Ja. Je zei, zo'n locatie zit vol met toeristen.
2: Ja.
0: Komen die speciaal voor de muzikale beleving? Wat natuurlijk veel toeristen doen. Van joh, is er iets in de buurt te doen?
2: Ja.
0: Die zien daar Klein Corporate Music, laten we gaan? Of?
2: Ja, nou, we hebben dan sowieso twee vaste locaties. Eigenlijk vlakbij ons appartementenhuis. Dat is daar komen meer de locals, die wij inmiddels ook een beetje kennen. Mensen van de muziekvereniging. Die komen daar veel. En zitten dan een eindje verderop in Zeeveld. En dat is eigenlijk meer toeristisch. Ik denk ook wel een aantal mensen die daar wel vastkomen. We zingen daar ook altijd in de mis. Op zondagochtend. We zingen dan, als we de avond van het concert even buiten, op het pleintje. En dan maken we een beetje reclame. Dat is al heel leuk, altijd om te doen. Maar dan zie je wel heel veel mensen. Nou, er zijn ook wel heel veel muziekliefhebbers bij, heb ik het idee. Maar ook wel mensen die in en uitlopen. Dat gebeurt toch op zo'n avond. Van hey, ik hoor wat. Mensen komen binnen en ach, dit is niks voor mij. Dus we lopen
0: dus we gaan weer
2: naar buiten.
0: Ja.
2: Maar de meest eigenlijk zie je steeds voller worden.
0: Ja.
2: Zit zo'n kerk eerst nog niet zo heel vol. Want dat is in Oostenrijk ook altijd zo. Dan denk je, 8 uur begint het. Oké, er zijn 10 mensen. Nou, wordt dit nog wat? En na een kwartier zit het helemaal vol.
0: Ja.
2: Dat is altijd heel bijzonder.
0: Heb je het idee dat het door de jaren heen drukker wordt? Want jullie doen dit nu al een heel aantal jaar. Houden mensen er rekening mee?
2: Nou, zeker in vlakbij ons huis wel. Ja, daar houden ze er echt rekening mee. Dat merk je gewoon van, jullie komen weer. We spreken dan wel buren. En wij spelen ook daar vaak mee als we er zijn met de muziekvereniging. Dus dan maken we alvast wat reclame.
0: Mm.
2: Daar weten ze ervan. En dan er zijn mensen die zeggen van we rekenen erop, we vinden dit fijn. Het is namelijk een hele andere stijl dan wat daar veel gebeurt. Het echt dat folklore, tegen het jodelen aan.
0: Het Tiroler lied, ja.
2: Dat bijvoorbeeld. Die zingen we dan nog wel even, maar voor de rest zal er niet veel Tirols.
0: Nou ja, dat is een wat connectie.
2: Ja.
0: Nou is het zo dat jullie normaal gesproken natuurlijk een Nederlands publiek hebben. In een zomer is er ook veel Nederlands volk in Oostenrijk.
2: Ja.
0: Zie je daar ook Nederlanders bewust even aanhaken?
2: Ja. Ja, we zien mensen of krijgen via de sociale media even een berichtje van... wanneer zit je waar? En wij zitten dan ook in de buurt, dus dan komen we wel lang. Ja, absoluut.
0: Dus ook even Hollanders die even komen kijken hoe en wat.
2: Erg leuk, ja.
0: Ja. Oké. En nu gaan we luisteren naar een van die liederen die normaal gesproken op het programma zou kunnen staan. En dat is For the Beauty of the Earth. Wij gaan naar de uitvoering van John Rutter's eigen Cambridge Singers luisteren. Maar ook voor jullie weer een hele fijne zomer gewenst.
2: Dankjewel. Hetzelfde.

Morgan Stimmung worden een uitvoering van Arjan en Edith Post op trompet en organist Harm Hoeven. Het lied daarvoor was van John Rutter en de Cambridge Singers, uitgekozen door deze trompetiste Edith Post. Ja, nu we toch een paar dingen bij elkaar hebben gevoegd, denk ik, pak ook even de agenda erbij, want Arjan, Edith en Harm zijn de komende week voor een aantal concerten in het land. En ik doe ze even op volgorde. Dat is op de 12e zijn ze in Woudsend voor een zomerconcert met Harm Hoeven. De dag erna, de 13e in Hasselt, de 14e in Baak. Dan de 15e zijn ze in Kampen voor een jubileumconcert van Martin Mans. En vervolgens reizen ze door naar Oostenrijk. We noemen dat al even in het gesprek. Dat is met Kleinkoor Pro Music. En de 17e spelen ze of zingen ze in Leutasch. De 18e in Zeeveld. En de 19e zijn ze in Innsbruck. Nou, je moet het maar even rustig nalezen op hun website. Dat is promusic.nl. Als je denkt, hey, dat is leuk. Misschien bij mij in de buurt. Woudsend, Hasselt, Baak, Kampen. Of je bent op vakantie in de buurt van Tirol. En dan kan dit zomaar een leuk idee zijn. Dat gezegd hebbende, volgende week gaan we weer verder. Volgende week weer mooie uitzendingen van het Heerlijk Loflied. Heb ik in ieder geval alle vertrouwen in. Volgende week hebben we namelijk te gast Joost van Belzen, Jan-Peter Theeuw, Jimco Zijlstra en Jolanda den Houter. Nou, dat is iets om naar uit te kijken. Reageren, dat doe je via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Of via de socials, zoek dan op Blijde Klanken. Dan nu toch weer een beetje blazers. Laat ons nu vrolijk zingen. Een uitvoering van het christelijk gemengd koor Loof den Heer uit Zwolle. Tot snel. Dag.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland gaat zijn anti-droneteam versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïens vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. Twee meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen 2 keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïns vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn 2 weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws, we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn twee meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met 5 andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terecht kwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagste record van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. Het weer van Weer Online. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden, in het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker. Net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.